Dit was het eerste deel van de trouwe ode, besloten met een prachtig koor, in het totaal van een evenwichtige architectuur. Nu volgde de gedachtenisrede en na een aria voor de tenor en een recitatief van de bas, dat is de structuur zo van de Italiaanse opera, wordt de kantate afgesloten met een diep verinnerlijkt afscheidskoor, waarin de levende herinnering aan de koningin haar eigenlijk door laat leven in de harten der mensen. Unisono, eenstemmig klinkt dan: Sie ist der Tugend Eigentum, der Untertanen Lust und Ruhm. En Tugend, dat is de deugd.

Dat was de trouwerode Las Fürstin, las noch einen Strahl. BWV 198. Met als uitvoerende Taverner Concert and Players, onder leiding van André Parrott. Ja, de kroning, tot slot, leve de koning. Royal Fireworks, maar dan van Bach. De derde orkestsuite, swingende trompetten omstralen het liefdevolle air.

0: En dat was als laatste werk de orkestsuite nummer 3, BWV 1068, met als delen ouverture, air, ravotte 1 en 2, bourrée en gigue. Het geheel uitgevoerd door Café Zimmerman. En dit was ons programma Geen Dag Zonder Bach. Ik wens u goedemiddag en tot morgen.
1: ...2012.

Goedemiddag en weer welkom bij de Concertzender met het dagelijks programma Geen Dag Zonder Bach. Iedere werkdag van 1 tot 2 uur. Ik ben Joop van Zijl en deze programma's worden gemaakt door Govert Jan Bach. Een van Bachs meest aangrijpendste en geliefde cantates is nummer 21, Ich hatte viel Bekümmernis. Het is een jeugdkantate uit de Weimar-periode, maar vele malen door hem zelf opnieuw uitgevoerd. Zelfs voor een sollicitatie in Halle, dat was in 1713. En later mogelijk in Hamburg, waar de grote Matheson over schrijft. Genieën kennen hun eigen kwaliteit, ja, of het nu om Van Gogh of om Bach gaat. Dit is dus wel een pronkstuk van Johann Sebastian zelf en voor hemzelf. Wat laat hij zien? Een kleine opera over de emotioneelste thema's van het leven. Het woord ich klinkt vele malen, voor Matheson zelfs te vaak. Maar als je de ich in de Matthäuspassie telt, dan kom je een stuk hoger uit dan met het woordje God. De muziek van Bach gaat over ons, niet iets abstracts, daar aan gene zijde, maar over onze concrete gevoelens, hoe zwaar ze ook zijn. En daarin zit waarschijnlijk de aantrekkelijkheid van Bachs muziek. Eerst die zoekende hobo die je inleidt in een woud van verwachting en gevoel. Die korte symfonie aan het begin doet denken aan het beroemde Adagio van Albinoni. Dat trouwens helemaal niet van Albinoni is, maar in 1958 gecomponeerd is door de slimme priester Remo Giazzotto onder de naam van Albinoni. Hij heeft ongetwijfeld dit stuk voor ogen gehad. Hier is het echter puur Bach en geen fake. Behalve prachtige koorstukken is in de kantate weer de mystieke dialoog te horen tussen de ziel en Christus, de sopraan en de bas, die elkaar toezingen als in een liefdesduet, wat het in feite ook is. Bach heeft best geprobeerd om operacomponist te worden, met name door zijn sollicitatie voor Dresden in 1733. Maar collega Hasse had die baan al. Tja, als je die opera's nu hoort, dan zijn ze uiterst slaapverwekkend. Zelfs Pierre Audi, u weet wel van het muziektheater in Amsterdam, Pierre Audi die waagt zich er niet aan. Maar Bach ging er graag met zijn oudste zoon naartoe en waardeerde het werk van collega's altijd. Zijn wij blij dat we deze heerlijke cantates hebben? Opera in optima forma en dan zonder verkleedpartijen. En toch van die teksten die over het leven gaan. Zoals de tekst van Sebastian Franck, die de jonge Bach in Weimar vaak van mooie teksten voorzag.

last van had. Neem nu de cello-suites. Een enorme beperking qua bereik vergeleken met de viool of het klavier. En toch die oneindige muziek waarmee alle grenzen overschreden worden.

De cellosuite nummer 1 in G. Groot, BWV 1007, werd uitgevoerd door de cellist Pieter Wispelwey. Met als delen prelude, allemande, courante, sarabande, menuet 1 en 2 en gigue. Dit was de derde opname van Pieter Wispelwey. En hij wil er nog wel 5 totaal van opnemen in zijn leven. Nou, we zouden zeggen, zet hem op, Pieter. Cello, ja, instrument met een klein bereik. Neem dan de blokfluit. Wat kan die? Maarten het Hart beweert dat de cellosuites niet bewerkt zijn voor andere instrumenten. De werkelijkheid is anders, want juist deze zo rijke, diepe muziek leent zich voor omzettingen. We kennen niet alleen de prachtige luidbewerkingen van Bach's eigen hand, er zijn ook hedendaagse omzettingen voor de gamba en voor de blokfluit. Hier de transcriptie van die eerste suite die we zojuist hoorden, maar dan de transcriptie van Marion Verbrugge en door haar gespeeld. Dus niet de cello, maar nu dus de blokfluit.

De blokfluitiste Marion Verbrugge speelde een transcriptie van de cellosuite nummer 1, BWV 1007. Met als delen, net als bij Pieter Wispelwijn natuurlijk, prelude Allemande, Courante, Sarabande, Menuet 1 en 2 en Gigue. Achtereenvolgens dus die cellosuite door Pieter Wispelwijn en voor de blokfluit verwerkt door Marion Verbrugge. Tot zover Geen Dag Zonder Bach. Iedere dag van 1 tot 2 op de Concertzender. Mijn naam is Joop van Zijl. Samensteller van dit programma is Govert-Jan Bach. Wij wensen u een goede middag.

0: Concertcenter vindt u op de site concertcenter.nl. Daar kunt u ook vinden hoe u donateur kunt worden. Verschillende webkanalen zijn daar te vinden. Dit is het einde van Chroniek van de Nederlandse Muziek. Graag tot de volgende aflevering.
1: Vrijdag, de laatste werkdag alweer met geen dag zonder Bach op de Concertcenter. Goedemiddag. Mijn naam is Joop van Zijl. Dit programma wordt samengesteld door Govert Jan Bach. Na de preek op die 7e februari, dus de tweede proefkantate, nummer 23. Du ware Gott und Davids Zoon. Het gaat om een blinde bij de stadspoort die hoort dat Jezus eraan komt. De enige die hem zou kunnen redden uit zijn levenslange duisternis. Bij iedere genezing bevestigt Jezus de genezene altijd met de woorden: uw vertrouwen heeft u genezen. En geeft als het ware de eigen kracht van de persoon terug die enorm voor zijn genezing vocht. Het lijkt wel of Bach dat psychologische moment met zijn ons, nu zo bekende overmaat aan spiegelneuronen, in de muziek wil vangen. Want met wat een overgave en kracht roept de blinde niet om zijn genezing. Het is geen smeken meer, het is zeker weten. Jezus wordt ook erkend in zijn waarde. Hij is Davids zoon, wat anderen niet zien, dat ziet de blinde, ziende de onzienlijke. Bach gebruikt de vorm van de dialoog, waar hij in de Matthäuspassie ook zo vaak voor kiest. Hier versterken de stem van de sopraan en de alt elkaar, alsof de twee zeden in einer Brust, waar ieder mens in nood last van heeft, verenigd worden in het vaste geloof in genezing en verlossing. Na dit indringende hypnotiserende duet volgt een prachtig recitatief, mystiek van aard, altijd met lijfelijke woorden: Ich fasse mich und lasse dich nicht ohne deine Segen. Het gevecht van Jacob met de engel, ook de strijd van twee zielen in dezelfde persoon, resoneert hier. Want Jacob laat de engel niet gaan, tenzij hij hem zegent, een geliefd motief in de tijd van Bach. Deze kantate is de favoriete kantate van de man die deze Bach-programma samenstelt en wiens naam Bach geen onbekende is, Govert Jan Bach. Hij vindt dit zijn meest favoriete kantate. Prachtig uitgevoerd hier door Gustav Leonhard en zijn mensen, Q. Ebbingen op de doordringende hobo, het instrument van de pijn, en Marie Leonhard, dat is de vrouw van Gustav Leonhard, op de viool. Een breekbaar, maar toch bewogen jongensopraan, dat is Walter Gampert, met Paul Eswood als alto en de onderschatte tenor Marius van Altena, die de mystieke teksten zo puur zingt. Zou iemand in Leipzig bevroed hebben dat de zon over de stad opging toen ze hem de god der muziek benoemden?

Dat waren de variaties 1 tot 16, BWV 988, de Goldberg-variaties. En de pianist was Ivo Jansen. Ja, die Goldberg-variaties die zijn veelvuldig bewerkt, zoals we ook al een aantal malen hier in ons programma hebben laten horen. Maar een bewerking voor koor, dat is toch weer nieuw. En dan heb ik een mededeling voor u. Het Kamerkoor Padam gaat dat doen. Dus een bewerking voor koor. En daar komt Johann Sebastian zelf ook nog om de hoek kijken. En wel vertolkt door Vincent Bijlo. En wanneer kunt u dat gaan horen en zien? Wel op 10 mei in Utrecht, 11 mei in Leiden, 12 mei in Middenbeemster, de 24e mei in Amersfoort en tenslotte de 26e mei in Amsterdam. Dus de bewerking voor koor van de Goldberg-variaties met Johann Sebastian Bach zelf in de vorm en in de persoon van Vincent Bijlo. En tot zover ons programma Geen Dag Zonder Bach, de concertzender, iedere werkdag van 1 tot 2. Ik ben Joop van Zijl en dit programma is samengesteld door Govert-Jan Bach. Goedemiddag.

De Concertzender wenst u een goede middag met ons dagelijks programma Geen Dag Zonder Bach. Althans, iedere werkdag van 1 tot 2 uur. Mijn naam is Joop van Zijl. Dit programma is samengesteld door Govert Jan Bach. De beurt is aan de kantate 25. Es ist nichts Gesundes an meinem Leibe. Geschreven voor 29 augustus 1723. Ja, omdat onze geloofsbeleving zo afwijkt van die uit de tijd van Bach, of omdat we gewoon niets met het geloof hebben, zijn de teksten van de recitatieven en aria's soms moeilijk te genieten voor ons. En toch heeft de hardcore atheïst als Maarten het Hart daar geen enkele moeite mee. Hij is juist een groot kantatenkenner en geniet enorm van de weergaloze muziek. Maar wij kunnen ons toch vaak moeilijk identificeren met waar het over gaat in zo'n kantate. Zoals we dat beter kunnen met het verhaal en de aria's van de Matthäuspassion. Maar neem nu dit beginkoor van deze kantate over de zondige staat van ons lijf en geest. Haast net zo complex als het beginkoor van de Matthäuspassie. In hetzelfde grimmige en melancholische E mineur. En wat horen we daar? Ja, de geliefde koraalmelodie uit de Matthäuspassion, de oude melodie Herzlich tut mich verlangen, is erin verweven. Uit een donkere diepte rijst de melodie op, versterkt door 3 pozaunen, bazuinen of trombones, vanouds het instrument van het requiem, de tuba mirum. Een cornet of zink versterkt de werking van het bazuinenkoor en ook weer 3 blokfluiten. Die geven het benodigde helderheid en de benodigde warmte. Een ongekend groot orkest voor Bachs omstandigheden, maar met een haast Maleriaanse allure. Maar die Maler had voor zo'n effect dan wel 100 man meer nodig. Zwaar monumentaal. Het thema gaat over de 10 melaatsen. Volgens de tekst zijn wij evenzo melaats. Lichamelijk ziek, maar dan door de zonde. Toch zit er zoveel troost door de nabijheid van deze muziek. We worden niet afgeleid, niet verdoofd. Bach is geen verdover. Hij zoekt de pijn op ons bij de hand nemend en gaat er doorheen. Ja, die ganze Welt ist ein Hospital, zingt de tenor. Is er zoveel veranderd met onze veelheid aan zorg die haast niet te betalen is? Maar Bach komt dan toch uit bij een vrolijke, virtueuze sopraanaria in het krachtige C-groot. De lucht klaart op, zo kunnen we weer naar huis.

U hoorde de kantate Gesundes an meinem Leibe voor de 14e zondag na Trinitatis, Bachs werkenverzeichnis 25, met als uitvoerenden de sopraan Lisa Larsson, de tenor Gert Turk en verder hoorde u Ton Koopman en zijn Amsterdam Baroque Orchestra en Amsterdam Baroque Choir. Het vervolg nu van de Goldberg-variaties, gespeeld door Ivo Jansen op de vleugel. Bach maakte ze onderdeel van zijn vierdelige Klavierübung, een must voor clavecinisten, toen en nu nog. Maar ook voor pianisten. Op piano klinkt het even prachtig, maar anders. De variatie 17 tot 30 plus het Quodlibet. Quodlibet, een leuk, vaak ondeugend wijsje met seksuele toespelingen, zoals Miet, miet, miet, mier ins Federbed. En dan weer die aria aan het eind. De aria was gewoon een leuk moppie dat aan de eettafel bij de Bachjes thuis werd gezongen. Toch maakt Bach daar weer iets bijzonders van het gewone, het triviale iets subliems maken. Ja, dat kon hij zo goed. Net als Mozart later trouwens, die kleine nachtmuziek bijvoorbeeld. In onze cultuur is het vaak andersom. Dan wordt van het bijzondere iets triviaals iets ordinairs gemaakt.

Ton Koopman speelde op het Christian Müller-orgel van de Waalse Kerk in Amsterdam Preludium en Fuga in Eschrood BWV 552 van Johann Sebastian Bach. En we blijven bij de componist in dit programma Geen Dag Zonder Bach met de vierde cello-suite in G groot BWV 1010, maar die wordt hier uitgevoerd op gamba door Paolo Gandolfo.

Paolo Gandolfo op gamba speelde de vierde cello-suite in G groot BWV 1010 van Bach. En dit was ons programma Geen Dag Zonder Bach. Een dagelijks programma van de Concertzender tussen 1 en 2 uur op de werkdagen. Ik ben Joop van Zijl en de programmamaker, de man die dit programma samenstelde, is Govert Jan Bach. Goedemiddag en hopelijk tot morgen. Luisteren naar de Concertzender kan op verschillende manieren. Via de kabel, op internet en ook via de mobiele telefoon. Wilt u precies weten hoe? Surft u dan naar concertzender.nl en klik op ontvangst.

Geen dag zonder Bach. Goedemiddag. Dit is de Concertzender. Iedere dag, althans werkdag, van 1 tot 2 uur met dit programma. Ik ben de presentator, Joop van Zijl. En dit programma is samengesteld door Govert-Jan Bach. Een heerlijke kantate voor Hemelvaartsdag. Weer zo'n onderschatte kantate. Die werd dan vroeger vaak ongeïnspireerd uitgevoerd. En de critici die konden er niets mee. De grote Vestdijk, een uitnemend muziekkenner, kende de cantates eigenlijk alleen van de piano. Wonderbaarlijk hoe goed hij dan in staat is op waarde te schatten en de 200 cantates van Bach als zijn magnum opus te beschouwen. Het is een prachtige uitvoering, zo dadelijk met Philip Herrewegen. De trompet in het beginkoor leidt ons al hemelwaarts, want ja, daar in die hemel, daar moeten we uiteindelijk zijn. En vergelijk het dus met al die prachtige zolderingen van menig barokkerk die door zijn beschildering de hemel naar beneden haalt en ons naar de hemel toestuurt, hemelwaarts. Dan een heerlijke tenoraria, 1000 × 1000, een werveling van woorden en klanken. Bach kon, juist in dit soort cantates die niet over menselijke ellende gaan, een soort verrukking, een soort roes teweeg brengen die ons bestaan transcendeert. In ultima forma doet hij dat in zijn hohe messen. Zijn zwanenzang, daar word je haai van. Al die wervelingen naar boven. Een intieme sopraanaria en dan trompet en bas. Een gouden combinatie, ook beproefd door Händel. Wat moet Bach een goede trompetist gehad hebben? Hij had ooit een zeer goede trompetist, maar ja, jammer helaas, die omkwam omdat hij te veel verderfelijk rook door de toortsen om hem heen die hij had ingeademd, de lucht. Misschien was die het wel, die trompetist. Wellicht was voor deze muzikus ook een woning daarboven bereid, want hij had het zeker verdiend.

Gott fährdet auf mit Jauchzen. Dat was de kantate BWV 43 van Johann Sebastian Bach. In een uitvoering van Barbara Schlick, sopraan, Christophe Prégardien, tenor, Catherine Patrias, alt en Peter Kooi, bas, met Philip Herwegen en zijn Collegium Vocale Gent. De tenoraria uit deze kantate die u net gehoord heeft, was dus met Christophe Prégardien. Maar nu met de Engelse tenor Jan Bostridge, ook een fenomeen. Bostridge studeerde geschiedenis in Cambridge, maar kon het zingen niet laten. Een heerlijke, soepele stem die moeiteloos zich door deze geweldige tenor Philip Herwegen en zijn Collegium Vocale Gent. De tenoraria uit deze kantate die u net gehoord heeft, was dus met Christophe Prégardien. Maar nu met de Engelse tenor Jan Bostridge, ook een fenomeen. Bostridge studeerde geschiedenis in Cambridge, maar kon het zingen niet laten. Een heerlijke, soepele stem die moeiteloos zich door deze geweldige tenoraria beweegt.

van Johann Sebastian Bach het oratorium Lobet Gott in seinen Reichen. Uitgevoerd door Barbara Schliek, Christophe Prégardien, Catherine Patrias, Peter Kooi en het Collegium Vocale Gent. Het geheel onder leiding van Philip Herrewegen. En tot zover voor vandaag ons programma Geen Dag Zonder Bach. Iedere werkdag van 1 tot 2 op de Concertzender. Ik ben Joop van Zijl. Het programma wordt gemaakt door Govert Jan Bach. Tot morgen.

Ook deze laatste werkdag, laten we het zo maar zeggen, deze vrijdag, geen dag zonder Bach op de concertzender, iedere werkdag van 1 tot 2. Mijn naam is Joop van Zijl. Samensteller van dit programma is Govert Jan Bach. En voor vandaag de vrijdag weer een prachtige kantate die, zoals zo vaak bij Bach, over de dood gaat. Wer weiß wie nahe mein Ende. Wie weet wanneer de dood toeslaat. Nou, dat was een thema in die tijd, maar ook een thema in zijn eigen leven. Het leven van Johann Sebastian. Na de vreselijke 30-jarige oorlog, waarin in Duitsland honderdduizenden opkwamen, ontstond er een periode van vrede in de 18e eeuw. Een eeuw van welvaart en opbloei van de kunsten. Maar er was geen gezin waarin de verschrikkingen van de vorige eeuw niet nog naresoneerden. En daarbij kwam een grote sterfte onder de mensen, vooral onder kinderen en de vrouwen in het kraambed. Sebastian zelf was al op zijn 10e wees. En van zijn 20 kinderen moest hij er 10 begraven. Toen hij naar Leipzig vertrok, was er alleen nog maar een zus uit zijn familie in leven. Het Lutherdom had bovendien een dubbele relatie met de dood. Er was angst voor de dood en het oordeel. En er was ook verlangen om verlost te worden van het aardse tranendal en ontvangen te worden in de schoot van God. Typisch voor Bach is de onvoorspelbaarheid van de dood. Wanneer die toesloeg, dat wist je nooit. Toen hij in 1720 na een reis met zijn baas, dat was de prins van Anhalt, thuiskwam, bleek zijn vrouw, Maria Barbara, al een maand begraven te zijn. Hij wist het niet. Geen mobile, geen mobieltje of sms had hem geïnformeerd. Zo verraderlijk, zo tukisch, kan de dood toeslaan. En dat is allemaal in deze kantate aanwezig. Maar weer zo verrassend. Eerst een bekend koraal dat door de 4 solostemmen onderbroken wordt met een soort commentaar in recitatief stijl. Dan in de eerste aria voor alt, daarna ineens een obligaat orgeltje, wat betekent dat de noten uitgeschreven zijn, als het ware een concertpartij, waarschijnlijk door hemzelf of door een van zijn zonen gespeeld. Speels in al die zwaarte. Tot alle verrassing tot slot niet een koraal, zoals we dat van Johann Sebastian Bach kennen, een oude melodie, mooi vierstemmig geharmoniseerd, maar een echt ouderwets renaissance koraal van Rosenmüller. Het valt op. Wat wou hij hiermee laten horen? Terug naar de oude zekerheden van de renaissance? In die wilde baroktijd? Een tijd van veranderingen en vernieuwingen? Zoals hij in zijn hohe messen ook vaak teruggrijpt naar de oude componisten?

Weerwijs, weer na meer mijn ende, BWV 27. Met als uitvoerenden Johannette Zomer, sopraan, Annette Markert, alt, James Gilchrist, tenor en Klaus Mertens, bas. Met de Amsterdam Baroque Orchestra, de Amsterdam Baroque Choir, het geheel onder leiding van Ton Koopman. Die nog even aan het woord blijft, althans aan zijn instrument, het klavercimbel. Want we horen nu weer zo'n verfijnde sonate voor viool en obligaat, dus uitgeschreven klavercimbel. Als een Hoofse zanger komt de viool met mezza voce, halve stem met een mooie boog in het verhaal dat de klavercimbel zal beginnen.

Ja, en dat met die heerlijke evergreen van Johann Sebastian Bach. Schafen kunnen Sieger weiden. BWV 208. De jachtkantate Was mir behaagt is nur die muntere jacht. Met als uitvoerende Monica Friemer en Lynn Dawson, sopraan. John Elvis, tenor. David Wilson Johnson, bas. En het koor en Orchestra of the Age of Enlightenment onder leiding van Gustav Leonhard. Tweemaal dus die heerlijke tophit van Johann Sebastian. Het moet het echt hebben met de blokfluit. Dat geeft namelijk dat heerlijke ontwapenende effect. Flauto dolce werden ze toen genoemd. Lieflijke, zachte fluiten. Geen geweld, maar tederheid. In nog geen 2 minuten in de hele Matthäus-passie worden ze ingezet bij het recitatief van de tenor O Schmerz, hier zittert das getweelte Herz. De blokfluiten daar even gespeeld door 2 violisten... die niet als violist optreden in dit fragment, maar met wat een effect. Geen instrument kan de komende angst van het hart intiemer oproepen dan de blokfluit. In het 4e Brandenburgsconcert spelen de blokfluiten de hoofdrol. Niet alleen lieflijk, ook heel virtuoos. Wie zei dat klassiek saai was?

The Amsterdam Baroque Orchestra onder leiding van Ton Koopman gaf een uitvoering van BWV 1049, het vierde Brandenburgs concert. En daar laten we het bij voor vandaag. Dit was ons programma Geen Dag Zonder Bach, een programma van de Concertzender, iedere werkdag van 1 tot 2 uur. Ik ben Joop van Zijl en het programma is samengesteld door Govert Jan Bach. Tot morgen.

Geen dag zonder Bach. Iedere werkdag van 1 tot 2 uur op de Concertzender. Mijn naam is Joop van Zijl, samenstelling Govert-Jan Bach. We naderen de zondag na Pinksteren, zondag Trinitatis, zondag van de drie-eenheid. Een belangrijk moment in het kerkelijk jaar. Liturgisch betekent het dat de teksten niet meer gaan over het leven van Jezus, maar over theologische thema's, waardoor de cantates ook een andere sfeer oproepen. Op vele plekken in Nederland worden cantates van Bach uitgevoerd. Meestal in cantatenconcerten en soms in het raam van een kerkdienst. Nieuw zijn de cantatenuitvoeringen in de Willem de Zwijgerkerk in Amsterdam, onder leiding van de eminente barokvioliste Pauline Kostensen en het Bach Ensemble Amsterdam. Rosanna van Sandwijk en Wendy Robol zijn dan de solisten en Niek Scholten is liturg. De aanvang is om 4 uur en de toegang is gratis en dat is op zondag 26 mei. 4 uur dus, gratis toegang. Zij voeren de kantaten uit die we nu gaan horen, BWV 174. Es ist ein trotzig und verzagt Ding um aller Menschen Herzen. Het gaat om een tekst uit Jeremias 17, vers 9, die vertaald luidt: niets is zo onbetrouwbaar als het hart. Onverbeterlijk is het. Wie zal het doorgronden? Tja, er klinkt een cynische kijk op de mens uit. Nog preciezer, het gaat om de menselijke ambivalentie, de tweeslachtigheid, de innerlijke tegenstrijdigheid. In het Duits wordt dat uitgedrukt in trotzig, hoogmoedig. Trots tegenover verzaagd, verslagen, moedeloos. Ja, depri zouden we nu zeggen. De psycholoog in Bach pakt dat muzikaal op en we horen in het beginkoor een lijn naar boven en een lijn naar beneden die elkaar als het ware tegenstreven. En dat doet hij in nog geen 2 minuten in een fugatisch koor dat je haast om de oren slaat. Ongeëvenaard zoals de mannenstemmen deze spruch over verzaagd tegenover trotsig inzetten en hoe deze zich in haast blinde vaart ontwikkelt. Er zijn weinig koren die in zo'n korte tijd zoveel zeggen. De sopraanaria daarna is een sierlijke gavotte en klaart de lucht. Stefas geeft daarna de alt, gesteund door 3 eenstemmige hobo's, weer hoop. Deze 3 hobo's verwijzen in hun eenstemmigheid naar de drie-eenheid. 1 wezen in 3 personen. God, de Zoon en de Heilige Geest.

Ja, we moeten op onze tellen passen. Ik had het net over de kantaten voor de zondag Trinitatis. Maar dat is niet 174, maar BWV 176. Het is maar dat u het weet en niet verkeerd wordt voorgelicht. In ieder geval de uitvoerende waren Roos Holten, sopraan, Daniel Taylor, alt, Pieter Harvey, bas, het Monteverdi Choir en het orkest. Dat waren de English Baroque Soloists, het geheel onder leiding van Sir John Eliot Gardiner. Niet alleen in de passietijd, ook nu gonst het van de Bach-muziek in Nederland. Geen dag zonder Bach en ook geen stad zonder Bach. Wel, het Kamerkoor Padam uit Amsterdam timmert aan de weg en maakt een tournee door Nederland. Het koor zal nog Amersfoort, Rotterdam en Amsterdam aandoen, achtereenvolgens op 24, 25 en 26 mei. Padam, dus uit Amsterdam. En met een zeer boeiend en uniek programma, namelijk een bewerking voor koor door Gustavo Trujillo van de Goldberg-variaties, dat oorspronkelijk voor klavercimbel geschreven is. In onze aflevering 5 en aflevering 10 lieten we u al de bewerking voor strijktrio en de uitvoering op piano horen, maar dit gaat veel verder. Padam was hiermee al te horen in de Spiegelzaal, in het Amsterdamse Concertgebouw, op een zondagmorgen. En het effect was verbluffend. Ja, ze zingen niet padam, padam, zoals de swingelsingers vroeger, maar gebruiken titels van cantates om toch een passende verbale sfeer op te roepen. En Maria van Nieuwkerken dirigeert. Bekijkt u het allemaal eens even op de website, dan moet u kijken bij padam.nu. De Goldberg-variaties vormen een meesterwerk dat nooit verveelt. Ooit geschreven om de slaaploze nachten van een zekere graaf von Kaiserling te verlichten. Slapen lukte hem toch niet. En gespeeld door het 14-jarige wonderkind Goldberg. En dat was een leerling van Bach die in een kamertje naast de graaf sliep, vlakbij, om voor hem zacht en lustig te spelen als his lordship dat wenste. Bach koos voor de aanpak van 30 variaties op een aria. En die gevarieerdheid leek hem letterlijk het beste om aan het verzoek voor de slapeloze nachten te voldoen. De graaf waardeerde ze zeer en hij noemde ze mijn variaties en betaalde Bach daar vorstelijk voor. En zo kon hij Goldberg vragen, goeie Goldberg, speel je weer een van mijn variaties voor me. We gaan nu weer eens luisteren naar de oerversie, gewoon die voor klavercimbel, zoals de graaf dat toen ook hoorde. Het klavercimbel is een kopie naar Rukers. U hoort de voortreffelijke klavecinist Pieter Jan Belder en morgen de rest.

U hoorde een aantal Goldberg-variaties uit de eerste helft. De muziek van Johann Sebastian Bach en uitgevoerd door Pieter Jan Belder. Dat was voor vandaag ons programma Geen Dag Zonder Bach. Een programma van de Concertzender, iedere werkdag van 1 tot 2 uur. Joop van Zijl is mijn naam en het programma werd gemaakt door de samensteller Govert Jan Bach. Ik wens u verder een prettige middag.

De Concertzender presenteert weer het dagelijks, het werkdagelijks programma Geen Dag Zonder Bach van 1 tot 2 uur. Mijn naam is Joop van Zijl, samenstelling Govert Jan Bach. De kantate 194, Höchst erwünschtes Freudenfest, is ook een kantate voor Zondag Trinitatis. Tevens door Bach gebruikt voor een orgelinwijding, mogelijk op basis van een veel oudere kantate of zelfs een orkestsuite in Franse stijl. Het stuk wordt angezweifeld, zoals de geleerden in Leipzig veelvuldig doen. Veel blijft ongewis, behalve de muziek, die klinkt heerlijk. Simon Vestdijk, een van onze grootste schrijvers, die eigenlijk een Nobelprijs had verdiend, was ook een getalenteerd amateurmuzikus. Maarten het Hart deelt dat talent met hem. Hij speelde uitstekend piano, Simon Vestdijk, en worstelde zich door alle Bach-kantates, maar ook door alle Mahler-symfonieën trouwens, vanuit louter pianobewerkingen. Hij kon maar een enkele kantate live horen, net als er tijdens zijn leven maar een enkele, weinig Mahler-symfonie live te horen was. Grote eerbied moeten we dus voor deze man hebben om deze werken in te schatten zonder uitvoeringen of geluidsdragers, cd's of platen. Die waren er toen niet. Een man, Simon Vestdijk, die ook nog arts was. Wat een inzicht en wat een intuïtie voor grote muziek. Toen, dat was eind jaren 50, volledig tegen de smaak van de tijdgeest in. Hij gaf de koren en aria's van de Bach-kantates cijfers en roemde deze kantaten, met name de sopraanaria, Hilf Gott, dass es uns gelingt, eigenlijk een zwierige gavotte. En het recitatief en duet voor bas en sopraan, kan wohl ein Mensch zu Himmel steigen, o wie wohl ist es uns geschehen, dat eigenlijk een menuet is. Dat danskarakter begint al met het beginkoor dat in Franse ouverturestijl gesteld is. Wat mooi dat deze muziek nu zo vaak te horen is. Wordt onder meer uitgevoerd op zondagavond 26 mei 19:30 in de Westerkerk in Amsterdam. In een zogenaamde kantatendienst. En dan zingt het beroemde Westerkerkkoor. En dat zijn zeer goede amateurs. Nou ja, amateurs. Onder de bassen bevindt zich de internationaal vermaarde Nederlandse bas Max van Egmond. Dezelfde kantate, 194, wordt samen met nummer 176, die we dinsdag draaiden, uitgevoerd op zaterdagmiddag 8 juni in de Doopsgezinde Kerk, Frankenstraat, te Haarlem. In deze kerk, befaamd om zijn akoestiek en zijn stilte als schuilkerk, werd ooit de Matthäuspassie onder leiding van Gustav Leonhard opgenomen. Aan het eind van de zaterdagmiddag voert het befaamde Haarlems Bach-ensemble deze twee kantates uit in een concertuitvoering onder het mom van Bach in de Binnenstad.

Nou ja, in ieder geval de familie Suzuki zou je kunnen zeggen. Het Bach-collegium Japan met als verdere solisten Hanna Blazikova sopraan, Robin Blaze, Alters en Gert Turk tenor en Peter Kooi bas. En dan hier, we hadden het beloofd voordat we aan de kantaten begonnen, de derde partita voor viool solo in E groot BWV 1006.

De derde partita voor vioolsolo in E groot BWV 1006 van Johann Sebastian Bach werd uitgevoerd door de barokvioliste Lucie van Daal, met als delen preludio, lour, gavotte en rondo minuet 1, minuet 2, bourrée en gigue. Maar het feest der herkenning is nog niet afgelopen. Oplettende hoordertjes hebben stellig in het beginkoor, dus na het orgelconcertje, de hoormessen herkend. Daar horen we deze muziek in het slotkoor als Dona Nobis Pacem en in het eerste deel als Gratias Agimus, dank brengen wij u. In de oervorm van onze kantate van vandaag, BWV 29 dus, is de tekst Wir danken dir. Dat is niet ver verwijderd van de teksten uit de Hohe Messe. In al zijn bewerkingen blijft Bach altijd trouw aan de gevoelstemming, het affect, hier dus de dankbaarheid. Het gaat niet om rouw, verdriet of gelukzaligheid, maar om de milde stemming van de dank. In de Hohe Messe voert ons dat tot God, tot de hoogste regionen. Hoor die oplopende lijnen die tot in de hemel reiken, zoals de zoldering van menige barokkerk ons hemelwaarts omhoog voert. U hoort het Sanctus en het Agnus Dei uit de Hohe Messe, dat besloten wordt met het Dona Nobis Pacem, geef ons vrede. Deze spirituele tendens is al in het beginkoor van de kantate te horen. U hoort de prachtige, recente uitvoering van Jordi Savall, een goede bekende voor de concertzender. Kijkt u maar eens op het programma op internet en dat kunt u vinden en nog veel meer. Ik noem het maar even www.concertzender.nl. En hier is Jordi Savall.

De Hoornmesse BWV 232 van Johann Sebastian Bach. En dat was een uitvoering door de tenor Makato Sakurada, de countertenor Pascal Bertin. Verder hoorde u het koor La Capella Real de Catalunya en Le Concert des Nations, het geheel onder leiding van Jordi Savall. En hiermee zijn we dan tevens aan het einde van dit programma Geen Dag Zonder Bach. Mijn naam is Joop van Zijl. Deze programma's worden vervaardigd door Govert Jan Bach. Goedemiddag.

Goedemiddag. Geen dag zonder Bach. Het programma van de Concertzender. Iedere werkdag van 1 tot 2 uur. Ik ben Joop van Zijl. En dit programma is weer samengesteld door Govert Jan Bach. En we beginnen met BWV 150 op deze vrijdag. Nach dir, Herr, verlanget mich. En dat is een zeer vroege kantate uit 1708. Een onverwachte keus? Wel, het heeft te maken met een uitvoering van Ein deutsches Requiem van Johannes Brahms. Dit prachtige stuk wordt uitgevoerd door het koor Passieprojecten op vrijdagavond 25 mei in de Maartenskerk in Doorn. En op zondagmiddag 26 mei in de Geertekerk in Utrecht. Het is een uitvoering met de Linkelmann-versie voor klein orkest. Maar wat is nu de link met Bach? Wel nu, als er één laat-romantische componist was die vanuit Bach begrepen moet worden, dan is het wel Johannes Brahms, buiten dan de veel vroegere Mendelssohn. Hij was een 20-jarige, net aankomende componist toen de eerste uitgaven van de cantates van Bach door het Bachgesellschaft uit Leipzig uitkwamen. Dat was een pioniersproject, want ze waren volledig in de vergetelheid geraakt. En van niemand minder dan van Clara Schumann ontving de jonge Brahms de eerste uitgave. Haar man, de man van Clara Schumann, Robert Schumann, had Brahms gedoodverfd als de jonge adelaar die de nieuwe Beethoven zou worden. Hij adviseerde Brahms vooral om zich te richten op het contrapunt, dus Palestrina, Schütz, Bach en Händel. Dat liet de jonge Johannes zich graag zeggen en hij sloeg aan het bestuderen van deze componisten. En dat Johannes zich verliefde in Clara en Robert Schumann een zware zelfmoordpoging deed en 2 jaar daarna overleed, nou, dat is stof voor een ander programma. Wat blijft staan is dat Brahms veel Bach-cantates voor het eerst uitvoerde en tot aan zijn eigen dood de muziek van Bach integreerde in zijn werk en altijd met vuur verdedigde. Voor de kroon op zijn symfonische oeuvre, de vierde symfonie, koos hij ervoor om in het laatste deel een fuga te componeren op een melodie van Bach. Deze is de Chaconne, of de Chaconne, van deze kantate, 150, namelijk het laatste koor, Meine Tage in dem Leide en het Gott dennoch zur Freude. Nu dus deze zeer vroege kantate van Bach, 1708. Bach is dan nog maar 23, mogelijk zijn eerste. We horen nog geen koralen en recitatieven, wel de kenmerkende inleidende symfonia. Primitief, zeggen sommigen. Wablief, primitief? Misschien nog niet uitgekristalliseerd en gepolijst. Zelfs angetwijfeld. Maar wie kan nu zo'n chaconne schrijven voor dat laatste deel?

Nach dir, Herr, verlanget mich. Van Johann Sebastian Bach. Uitgevoerd door Anne Griem, sopraan, Joost van der Linden, tenor, Peter de Groot, countertenor en Donald Bentvelsen, bas. Met de Amsterdam Baroque Orchestra en de Amsterdam Baroque Choir. Het geheel uiteraard onder leiding van Ton Koopman. En dan nu dat vierde deel van Brahms Symfonie nummer 4. Met dat thema van Bach in de bas. In 1885 werd dit werk voor het eerst uitgevoerd, de vierde symfonie van Brahms. Brahms heeft zich pas lang na zijn triomf met het Deutsches Requiem durven wagen aan de symfonieën. Hij twijfelde aan de voorspelling van Robert Schumann dat hij de opvolger van Beethoven zou worden, waar heel de muziekwereld althans naar snakte. In zijn Deutsches Requiem proeven we nog echt een koorcomponist in de lijn van Bach. Pas na zijn 40ste ontpopt zich de symfonicus en ontvouwt zich Brahms als een waardig opvolger van Beethoven. Maar de sfeer is geheel anders. Niet het hakken en zagen van Beethoven, maar lieflijke, zware en grote lijnen. Vaak zinderend, maar altijd klassiek van vorm. In feite is hij als klassicus meer opvolger in de lijn Mendelssohn-Schumann dan van Beethoven. In deze zogenaamde Passacaglia komt een prachtige synthese tussen oude muziek en romantiek tot stand. De symfonie staat in E-klein, net als het beginkoor van de Matthäuspassie. Veel grote componisten bewijzen Johann Sebastian Bach eer door in hun latere werken een fuga te componeren. Behalve Brahms deden Mozart en Beethoven dat in respectievelijk de 41ste symfonie en de laatste strijkkwartetten. Shostakovich schrijft een Passacaglia in Bach-stijl in zijn eerste vioolconcert. Hier dus, op grote schaal, bij Brahms.

Dat was de kantate 30, Freue dich, erlöstes Jahr. Uitgevoerd door Joanne Luna, sopraan, Wilke te Brummelstroeten, alt, Paul Agnew, tenor en Dietrich Henschel, bas. We hoorden verder die English Baroque soloist onder leiding van Sir John Eliot Gardiner. Morgen zullen we dus de oorspronkelijke wereldlijke kantaten horen. Om de overstap naar die zogenaamde wereldlijke muziek mogelijk te maken, hier vast twee heerlijke concerten. Voor Bach was dat geen overstap. De muziek was altijd ter ere Gods, Soli Deo Gloria. En zo heet trouwens ook het eigen platenlabel van Sir John Eliot Gardiner. De context zorgt wel voor verschillen. Zo is de instrumentatie vaak uitgebreider en subtieler bij de hofmuziek, waar geld immers geen rol speelde. En daar vinden we ook geen koralen. Die horen weer typisch bij de kerk. Nu dan twee van die typische concerten. Het eerste is BWV 1055 voor klavercimbal uit 1735. Oorspronkelijk voor oboe d'amore. In de periode te Keuten, waarschijnlijk daar al voor dit mooie instrument geschreven. In Keuten had Bach heel goede instrumentalisten, mogelijk beter dan in Leipzig. Maar hij had in Leipzig wel heel goede clavecinisten. In de eerste plaats was hij dat zelf, en dan zijn drie oudste zonen en nog een paar goede leerlingen. We hebben geen uitgeschreven clavecimbalpartij, dus mogelijk speelde Johann Sebastian Bach zelf vanuit de orkestpartituur, waar de clavecimbal, de solo van de clavecimbal, natuurlijk gewoon in staat. Het is een onderschat concert. Het langzame middendeel is weer zo'n mooie Siciliano, het vormend van de trage Siciliaanse herdersdans.

het klaversymbolconcert BWV 1055 van Johann Sebastian Bach werd uitgevoerd door het Franse ensemble Café Zimmermann onder leiding van Pablo Valetti. Een heel genietende, liefdevolle sfeer roept dit concert op. Mooie Italiaanse tuinen? Wel, het concert dat nu volgt, door hetzelfde ensemble uitgevoerd overigens, was echt uitgevoerd in die tuin van Café Zimmermann destijds in Leipzig en is puur Italiaans. Het is een concert voor vier violen van Vivaldi, dat we in een eerdere uitzending al eens lieten horen, nu bewerkt door Bach zelf om het met zijn zonen in de tuin van Café Zimmermann in Leipzig te spelen. Bach spreekt dan altijd van verbesserd in bas, dus verbeterd wat betreft de dieperliggende instrumenten, dus de altviool cello en de contrabas, toen de violonen geheten. Die aardse ondergrond die mis je wel een beetje bij Vivaldi, maar het blijft een heerlijke combinatie. En Bach had meer waardering voor Vivaldi dan Maarten het Hart, die het toch allemaal wat te frivool is.

En dat was tenslotte het concert voor vier klavercimbals naar Vivaldi, BWV 1065, een opname van Café Zimmerman, een ensemble onder leiding van Pablo Valetti. En tot zover ons programma op de concertzender Geen Dag Zonder Bach. Iedere werkdag van 1 tot 2 uur. Ik ben Joop van Zijl en het programma is samengesteld door Govert Jan Bach. Wellicht tot morgen.

We wensen u een goede middag bij de Concertzender. Met het programma Geen Dag Zonder Bach. Iedere werkdag van 1 tot 2 uur. Mijn naam is Joop van Zijl, de presentator. En deze programma's worden vervaardigd door Govert Jan Bach, de samensteller. Nu dus de originele kantate voor de edelman van Wiederau. Dat was een zekere Hennicke, een gunsteling van de machtige graaf Brühl. Wiederau, ja, dat ligt onder de rook van Leipzig. En deze heer wordt met muziek ingehuldigd. En dat leidt tot wat Bach een drama per musica noemde. Een muziekdrama. In gewoon Nederlands een korte opera. Zo kwam Johann Sebastian toch tegemoet aan zijn eigen operabehoefte, om er meteen ook leuk aan te verdienen. In deze drama's horen we allegorische figuren als Schicksal en Zeit, maar ook de rivier de Elster. Horen we een componist die ontrouw aan zichzelf was? Belachelijke projecties van wijsneuzen. Bach vond het heerlijk om deze muziek te schrijven. Op Bach wordt erg veel geprojecteerd. Eerst was het een soort christelijke heilige. Toen zagen de Oost-Duitsers hem als rebel tegen de kapitalisten. Dat waren zijn adellijke broodheren. En toen was het weer een man die helemaal niet zo gelovig was. Hij was zeker een mysticus, maar tegelijk iemand die het leven omarmt en van zijn gezin en van zijn werk houdt. Zijn kinderen, zijn leerlingen, zijn hele familie, ze waren allemaal gek op hem. Hij nam Anjers voor zijn vrouw mee. Hij stelde een schattig muziekboekje voor haar samen. Das Notenbüchlein für Anna Magdalena Bach. En dat zegt wat. Dat beeld van een strenge, ouderwetse man is niet gebaseerd op feiten. Dat hij zeer precies was, zeer hoge eisen stelde en niet gauw tevreden was, dat hoort bij zijn niveau. Mensen die niet met aandacht musiceren, daar kon hij zich boos over maken. Die vals speelden of zongen. Kwaliteit ging bij hem voor alles. Ooit gehoord van een genie dat ook een zeer beminnelijk mens of allemansvriend was?

En dat was Bach, werken verzeichnig 30a, Angenehmes Wiederau, een drama per musica. En een en ander werd uitgevoerd door de sopraan Sandra Pio, door de alt Banjo Bartosz, door de tenor Christophe Prégardien en de bas Klaus Martens. Het orkest was dat van Ton Koopman, diens Amsterdam Baroque Orchestra en Choir. Echt weer eens tijd voor orgelmuziek. Als Bachs werk voor 3/5 vocaal is, is er nog altijd 1/5 puur orgel. En daar is een aparte groep liefhebbers voor. Toch willen we de niet directe orgelliefhebber verleiden om zich meer open te stellen voor dit soort muziek. Het is de taal van de barok, maar ook van de toenmalige componisten. Ze speelden allemaal voortreffelijk orgel. Ook Händel. Maar number one was Johann Sebastian Bach. De huidige barokspecialisten zijn voor een groot deel ook organist. Neem maar Gustav Leonhardt, Ton Koopman, Masaki Suzuki, Pieter Jan Belder. Na een zwaar en imposant preludium volgt straks de fuga. Daarna een prachtig meditatief koraal. En dan de heerlijk zwierige en galante 5e trio-sonate. Een verleidelijk stuk. Ooit door Ton Koopman gekozen voor zijn prix d'excellence voor orgel. En hier ook weer moeiteloos door hem gespeeld.

Dat was Ton Koopman, nu niet als orkestleider, maar als solist. En wel op het Gabler-orgel van de Basilica zu Weingarten. Ton Koopman speelde de prelude en fuga in C-klein BWV 540, Choraal am Wasserflüssen Babylon BWV 653 en de trio-sonate in C-groot BWV 529. En tot zover ons programma Geen Dag Zonder Bach voor wat betreft vandaag. We zijn er morgen natuurlijk weer op de concertzender, zoals iedere werkdag van 1 tot 2 uur. Mijn naam is Joop van Zijl, samensteller van dit programma Govert Jan Bach. Ik wens u goedemiddag.

Wij verwelkomen u weer bij de Concertzender met het programma Geen Dag Zonder Bach. Iedere werkdag van 1 tot 2 uur. Mijn naam is Joop van Zijl. Deze programma's worden samengesteld door Govert Jan Bach. Op vele verzoek beginnen we vandaag met een wekelijkse aflevering met een solist. Een soort solistenportret, maar dan grotendeels gewijd aan Bach-muziek die zij spelen en vooral zingen. We beginnen vandaag op Nederlandse bodem met de solo-cd van Klaartje van Veldhoven. Bach zit daar in de genen. Haar oom Jos van Veldhoven, is de dirigent van de Nederlandse Bachvereniging. En daar heeft zij ook veel gezongen en geleerd, zo vertelt ze. Johann Sebastian Bach was altijd haar lievelingscomponist. Zijn muziek is heel aards en raakt je toch ook heel diep. Zijn muziek is, net als een kathedraal, gebouwd volgens strenge wetten, imposant, maar het raakt je ook. Bach is zo mooi, heeft zoveel geschreven, met zoveel verschillende kleuren, je kan er alle kanten mee op. De titel, Kom in mijn hertenshaus, spreekt voor zich. Kom in mijn harteke wonen. Het is een gevoelstaal, eigenlijk een mystiek taalveld dat Klaartje van Veldhoven diep aanspreekt. Ze heeft een mooie, heldere sopraan die zeer geschikt is om al die sopraanaria's te zingen die zo uitgesproken voor jongensstemmen zijn geschreven. Maar ze heeft ook warmte, diepte en vrouwelijke kracht. We mogen nooit vergeten dat Bach's tweede vrouw een voortreffelijke sopraan was. Die zong op bruiloft en partijen, maar ook in de wereldlijke cantates. We zullen Klaartje, what's in the name, nog wel eens interviewen voor dit programma. Hoe vaak Bach op het dagelijks programma staat in haar leven. Maar ze heeft hier een mooie cd samengesteld met een paar van de mooiste sopraanaria's. Die, in combinatie met allerlei leuke stukjes uit het Notenbüchlein voor Anna Magdalena Bach, Bach's tweede vrouw. En we horen dan, let op, Marieke Grotenhuis op de accordeon. En die accordeon, dat is eigenlijk een prachtig Bach-instrument. Aan haar zullen we andere keer nog eens een aflevering wijden. Dan ook aandacht voor de accordeonisten die Bach zo prachtig kunnen spelen. En daar noemen we er twee, zoals onze eigen, helaas niet meer aanwezige Harry Mote en Richard Galliano. Klaartje van Veldhoven wordt nu voortreffelijk begeleid door een barokorkestje, wat al in de eerste meditatieve aria mooi van zich laat horen. Die zelen holt in Jezu hende uit de kantate 127.

We hoorden de klavecinist Leon Berben met uit het Wohltemperierte klavier nummer 2, nummers 13 tot en met 17. Dat is Fis groot en klein, G groot en klein en As groot. En tot zover ons programma Geen dag zonder Bach voor vandaag op deze werkdag. We zijn er morgen weer om 1 uur. Ik ben Joop van Zijl en dit programma is samengesteld door Govert Jan Bach. Goedemiddag.

Geen dag zonder Bach. Goedemiddag, dit is de Concertzender. Met iedere werkdag muziek van Bach of rond Bach van 1 tot 2 uur. Joop van Zijl, dat ben ik, is de presentator. En dit programma is samengesteld en vervaardigd door Govert Jan Bach. We hebben met Bachs werkenverzeichnis 97 in Allen meinen Taten uit 1734 weer eens met een zeer onbekende kantate te doen. En onbekend, u weet het, maakt onbemind. En dat moeten we er maar even tussendoor zeggen. Wat heerlijk dan dat het Amsterdamse Kamerkoor Padam deze kantate uitvoert. En wilt u precies weten hoe dat allemaal zit, kijkt u dan even op padam.nu. Padam gaat deze kantate uitvoeren, Kamerkoor dus. En wel op zondag 16 juni om 3:15 in de prachtige grote kerk in Monnikendam. Toen de kerk van Naarden gerestaureerd werd, week de Nederlandse Bachvereniging uit naar deze kerk in dat lieftallige Monnikendam onder de rook van Amsterdam ten noorden. En zo mooi en geschikt is deze kerk voor dit soort muziek. En wat een durf ook om dan zo'n onbekende kantate een kans te geven. Eerder zongen ze, dat koor Padam, al de Goldberg-variaties in koorbewerking. Bach leeft, zou je kunnen zeggen. Wel, onder de 250 kantates van Bach is geen enkele die je slecht of zwak kan noemen. Er zijn alleen 50 toppers. Soms mooier dan de Matthäus Passie. En daarvan weer een aantal die heel geliefd zijn. Op verzoek van luisteraars die daar interesse in hebben, noem ik eens even die getallen. Govert Jan Bach heeft dat, samensteller heeft het allemaal opgeschreven. En dan heb ik het over de nummers 4, 8, 12, 13, 21, 25, 78, 80, 82, 104, 106, 140, 170, 147, 198, 199. Nou ja, we hebben een lijst van hier tot Gunder. Ga maar door. De minder goede zijn vooral minder goed. Omdat ze slecht, ja, vooral ook ongeïnteresseerd, zijn uitgevoerd. En dat was tot de jaren 70. En daarna dook men pas echt in deze muziek en gaf men bijvoorbeeld ook de recitatieve aandacht. Wel, waarom is deze kantate dan zo onbekend? Hij is laat gemaakt, ver in de jaren 30, om een gat te vullen in het kerkelijk jaar. De tekst is niet erg sterk en gaat maar door de hele kantate lang. Maar die begint wel met een imposant koor in de Franse ouverturestijl, ontleend aan de muziek voor Lully, Jean-Baptiste Lully, waarop de zonnekoning Versailles' zalen binnenschreed. Dus wellicht toch voor een belangrijke gebeurtenis, we weten het niet. En dan komen de wondertjes, eerst een heerlijke basaria en daarna de intro voor een tenoraria, waardoor we ons even 20 jaar terug in Köthen wanen. De viool klinkt naar de solostukken uit die tijd. Misschien kwam Kenneth Pisendel, de Paganini van die dagen, even langs en bracht Johann Sebastian hem daarom hulde, die violist. Ja, en wat goed dan dat overal deze cantates worden uitgevoerd, meestal in kerken, waar ze ook wel thuis horen. Soms als concert, soms in een aangepaste dienst. Meestal met gratis toegang, waardoor iedereen er naartoe kon. De luisteraars die een kaartje voor het Koninklijk Concertgebouw Orkest kunnen bekostigen, die mogen hier dan ook wel even hun portemonnee na afloop trekken. Daar op 16 juni in Monnikendam bij het koor Padam. Want het is zo heerlijk om zo'n cantate live te horen, meestal met een enorme toewijding gezongen. Het slotkoor roept de Matthäuspassie en de Johannespassie op. De oude melodie, Innsbruck, ich muss dies lassen, zit ons een beetje in de genen. Kortom, feest der herkenning.

Dat was de kantate BWV 97 in allen meinen Taten, uitgevoerd door Anna Blazikova sopraan, Robin Blaze altes, Gert Turk tenor en Peter Kooi bas met het Bach Collegium Japan onder leiding van Masaki Suzuki. Wat rest ons dan nog om weer eens zo'n solopartita van Bach uit die jaren in Köthen te laten horen? De beroemde tweede met de chaconne. Dat allerverbluffendste stuk van Bach dat geen gelijke kent. Waarbij romantici maar een begeleiding op de piano erbij schreven. Er zijn hypotheses dat in die chaconne allerlei koralen zijn verwerkt die rouw uitdrukken. Bach had namelijk in die tijd zijn eerste vrouw, Maria Barbara, verloren aan de dood. Ze was al een maand begraven toen hij na een dienstreis thuis kwam, notabene. En het duurde wel 2 jaar voor hij hertrouwde met Anna Magdalena Wilken. En normaal deden mannen dat na het overlijden van hun eerste vrouw dat al binnen een maand. Zijn rouw was blijkbaar erg groot. En wou hij daarom weg uit Köthen? Was die plek te zeer besmet door pijn en verlies? Zijn zoveelste grote verlies in zijn toen nog jonge leven? Aan het portret van Aale uit 1720 ontwaar je een man die een klap heeft gehad. De bravoure, de lust is eruit. En deze partita in D-klein is zeker niet vrolijk, maar is wel vol energie. En in die chaconne is het doorgaand ritme van de ostinato de baslijn. De canto ostinato, een voordrijvend mysterie. Beluisteren naar een romantische uitvoering van de partita in D-klein, maar door een violist van groot formaat. En er wordt gespeeld op een Stradivarius, de Stradivarius Maria Theresa uit 1719.

En dat waren nog eens delen uit de Kantate 33, Allein zu dir, Herr Jesu Christ. En de uitvoerenden hier waren Max van Egmond, bas, Marius van Altena, tenor, René Jacobs deed de countertenor solo, dus de alt solo, en verder hoorden we het Leonard Concert onder leiding van Gustav Leonard. En dan zijn we alweer toe aan het laatste werk op deze maandag, en dat wordt de vierde sonate voor klavercimbal en viool, BWV 1017. De uitvoerenden Todd Koopman en Catherine Manson.

De vierde sonate voor klaversymbel en viool, BWV 1017 van Bach, werd uitgevoerd door Catherine Manson en Ton Koopman. En tot zover op deze maandag, geen dag zonder Bach. Een programma van de Concertzender, iedere werkdag van 1 tot 2. Mijn naam is Joop van Zijl. Dit programma is samengesteld door Govert Jan Bach. Ik wens u goedemiddag.

Goedemiddag, geen dag zonder Bach. Een programma van de Concertzender, iedere werkdag van 1 tot 2 uur. Mijn naam is Joop van Zijl. Dit programma is vervaardigd door de programmamaker Govert Jan Bach. We zijn in onze reeks toe aan kantate 34. En dat is O ewiges Feuer, O oorsprong der Liebe. Die gaat duidelijk over de liefde, maar is van een huwelijkskantate tot een pinksterkantate geworden, voor de eerste pinksterdag op 1 juni 1727. Ja, we hebben nooit zondag in ons programma, dus kunnen we hem behandelen nu. Maar ook omdat hij zo duidelijk Bachs werkwijze manifesteert en weer een van de mooiste alt-aria's herbergt. En het bovendien heerlijke muziek is, waar haast letterlijk de vonken van afspringen. Oorspronkelijk dus een huwelijkskantate, een trouwingskantate en wel voor een rechtschapen dominee die als loon voor zijn goede herderschap, het pastoraat, als beloning uit de hemel een lieve vrouw krijgt. Bach, die net voor de tweede keer getrouwd was, haalt hier weer eens uit. Het straalt van liefde en warmte. En daarom was het een kleine stap voor een handige tekstschrijver om hier en daar wat woordjes te veranderen om een nieuwe pinksterkantate te hebben. De woorden van het beginkoor kon hij zelfs laten zoals ze zijn. Met Pinksteren gaat het om de uitstorting van de Heilige Geest, die met een soort vurige liefdespartikels uit de hemel komt vallen, in de harten der mensen. In het beginkoor hoort u het eeuwig in de lange aangehouden noten en de vuurvlammen in de korte nootjes voor orkest en koor op Feuer. Laat u meeslepen door deze vurige liefde, that's amore. Daarna komt er weer een heel lange alt-aria, minstens zo mooi als die van gisteren uit kantate 33. En voor deze uitvoering van John Eliot Gardiner liet hij speciaal de Franse alt Nathalie Stutzman invliegen. Zo belangrijk vond hij dat zij hem zong. Zij is een fenomeen, ze heeft een heel eigen timbre en dat zorgt voor een androgyne geluid, als het ware tussen vrouwen en mannen alt in. U kunt haar ook met haar jeugdige barokorkestje Orfeo 55 op YouTube vinden. En dan ook zien hoe zij deze muziek vanuit haar diepste kern zingt. Zo vol toewijding en aandacht als Johann Sebastian het had gewild. Hij schreef niet veel over muziek, maar wel bij een aandachtige muziek is God gegenwärtig. Opvallend hoe fris en vrij die Fransen momenteel Bach spelen en zingen. Niet gehinderd door een protestantse erfenis, ervaren ze de vreugde en energie erin, zonder oppervlakkig te worden. Met liefde en genot.

Dat was de kantate Bachs Werkenverzeichnis 34, O ewiges Feuer, O Ursprung der Liebe. Met als uitvoerende Nathalie Stutzmann, alt, Christoph Gens, tenor, Panagiotis Economou, bas, en verder hoorde u het Monteverdi Choir en de English Baroque Soloists onder leiding van John Elliott Gardiner. We zijn in een week van de prachtige alt-aria's, de aria Wohl euch, ihr auserwählte Seelen, uit deze kantate 34, behoort tot Bachs mooiste. Wohl euch, ihr auserwählte Seelen. Welzalig, gij uitverkoren zielen. In de oorspronkelijke bruiloftskantate was dat nog Wohl euch, ihr auserwählte Schafen. En werd dat gezongen post copulationem. Wat niet betekent na de copulatie, maar na de huwelijksvoltrekking, oftewel de verbinding. De schapen wijzen op de bruidegom die dominee is en met wie de gemeenteleden zich gelukkig mogen prijzen. Hij is de ware herder. En daarom wordt er een pastorale sfeer opgeroepen. De strijkers spelen met sordine, gedempt. Twee traverso's, dwarsfluiten, roepen dezelfde herderlijke sfeer op als in Schafe kunnen Sieger weiden. Daar waren het de aardse blokfluiten en hier zijn het de meer etherische dwarsfluiten. Het is tot rust komen, stil worden, loslaten, overgaven. Het is bovenaards van schoonheid. De ingehouden, maar steeds doorgaande ritmiek helpt daarbij. Bach schreef ter ere Gods, maar ook zur Recreation des Gemüts. Dat is ontspanning, maar ook herschepping van het gemoed, van de ziel, van het hart, vult u maar in. In het Engels, refreshment of the soul. Ja, deze muziek is ook verfrissend, vitaliserend. U hoort de aria nog een keer, maar nu met mannenalt. Oordeelt u zelf en laat het ons eens weten wat uw voorkeur heeft, de mannen- of de vrouwenalt. En dat kunt u kwijt als u gaat e-mailen naar bach@concertzender.nl. We laten ook nog een keer het slotkoor horen, wat inzet met een plechtig psalmwoord. Friede über Israël. Waarna het koor uitbarst in een wonderbaar marsachtig stuk wat over je heen tuimelt. Het doet denken aan Bachs tijd in Keuten, waarin hij al die vorstelijke muziek voor prins Leopold maakte.

Uit de kantate BWV 34, O ewiges Feuer, O Ursprung der Liebe, de altaria. Gezongen door Robin Blaze, samen met het Bach-collegium Japan, onder leiding van Masaki Suzuki. U hoorde dus een mannenalt, deze Robin Blaze. En morgen hoort u de aria nog een keer, maar dan gezongen door Magdalena Kochena in het Bach-zangersportret. En nu nog muziek uit de Keutense sfeer, maar toch geschreven in Leipzig voor het Collegium Musicum. Hier is Bach's eerste orkestsuite.

De Amsterdam Rock Orchestra, onder leiding van Ton Koopman, gaf een uitvoering van de eerste orkestsuite BWV 1066. En ter afsluiting zo'n mooi meditatief orgelkoraal. Je zou het niet verwachten, maar je zingt het op een gegeven moment onmerkbaar vanzelf mee. Het koraal Liebster Jesu, weerziend hier, BWV 37.

1731. Het wordt gespeeld op het orgel van de barokke basiliek van Otto Beuren in het zuiden van Duitsland. Een plek waar overigens ook nog wel een symfonie van Bruckner worden uitgevoerd.

Liebster Jezu, wir sind hier. BWV 730731. U hoort een uitvoering van Ton Koopman op het orgel van de Dreifaltigkeitsbasiliek in Otto Beuren. En tot zover voor vandaag ons programma Geen Dag Zonder Bach, de concertzender, iedere werkdag van 1 tot 2. Ik ben Joop van Zijl, de presentator, en dit programma wordt vervaardigd door Govert Jan Bach. Goedemiddag en misschien tot morgen.

Op de concertzender wensen wij u goedemiddag. En wel met het programma Geen Dag Zonder Bach. Van 1 tot 2 uur op de werkdagen. Mijn naam is Joop van Zijl. De samenstelling van dit programma is in handen van Govert Jan Bach. Vandaag verder met onze wekelijkse aflevering met een Bach-solist. Een soort solistenportret, maar dan grotendeels gewijd aan Bach-muziek die zij spelen en vooral zingen of dirigeren. Vandaag de solo-cd van Magdalena Kosciena met louter Bach-aria's. Het verhaal over deze cd is bijzonder. De Tsjechische mezzosopraan Kosciena was al een groot zangeres en probeerde een platencontract bij DGG, Deutsche Grammophon, te krijgen. Maar dat lukte niet. De cd-verkoop was al bedreigd in de late jaren 90. Toen steunden vrienden van haar, die barokinstrumenten bespeelden, toen een nog onontgonnen gebied in Tsjechië, haar bij het opnemen van de mooiste Bach-aria's. En ze stuurde het bandje op naar DGG en daar herkende men haar uitzonderlijke talent. Er werd een cd gemaakt met haar vrienden die haar begeleiden. Nog steeds fenomenaal. En toen begon haar zegentocht. Ze zingt zowel de sopraan als de altpartijen met het grootste gemak en een doorleefde interpretatie. Ze werd steeds vaker gevraagd en in 2000 zong ze de Hohe Messe in het Concertgebouw met het King's Concert in de concertserie van Fred Luiten. Nou, dat was fenomenaal. De vervaardiger van dit programma, de samensteller, Govert Jan Bach, die heeft haar nog eens persoonlijk ontmoet. Die mocht haar toen namens DGG na afloop een boeket in haar hotel aanbieden. Nou, zegt Govert Jan Bach, het was een introverte, sensitieve en bescheiden vrouw die ik toen mocht ontmoeten, zonder enige diva-allures, maar wat een carrière. Ze bleef veel Bach zingen, onder andere met Sir John Eliot Gardiner, met wie ze ook een dvd met Bach-kantates maakte, en een prachtige Matthäus-passie met Paul McCreesh, ook op Deutsche Grammophon. Maar ze waagde zich ook aan Mahler en zelfs de Carmen van Bizet. Ze deed ook veel goeds voor de Tsjechische muziek. Ze trouwde met niemand minder dan met Simon Rattle en werd moeder. Sir Simon was niet de eerste muzikale grootheid die een uitnemende sopraan huwde. Een sopraan met weinig diva-allures, maar met een enorm wendbare stem. Ze kan zowel heel laag als heel hoog zingen en met een geweldig inlevingsvermogen. 16 mei jongstleden signeerde zij haar bijzondere en veelzijdige verzamel-cd-box nog bij Concerto in Amsterdam. Luistert u naar haar.

Dat was uitgevoerd door Ton Koopman op het orgel van de Sint-Janskathedraal in 's-Hertogenbosch, Den Bosch. Het Kyrie, BWV 669, God, Vater in Ewigkeit. En BWV 527, de derde trio-sonate in D-klein. En tot zover voor vandaag ons programma Geen Dag Zonder Bach op de Concertzender. Iedere werkdag van 1 tot 2. Ik ben Joop van Zijl. Het programma is samengesteld en gevervaardigd door Govert Jan Bach. Goedemiddag.

De laatste werkdag bij de concertzender. En toch heet het programma Geen Dag Zonder Bach. Iedere werkdag van 1 tot 2. Joop van Zijl, dat ben ik, is de presentator. En dit programma is samengesteld door Govert Jan Bach. We beginnen met BWV 35. Geist und Seele wird verwirrt. Voor de 12e zondag na Trinitatis. Het eerst uitgevoerd op 8 september 1726. Het thema is dat de gelovigen verward zijn door het wonder van de genezing van een doofstomme. Ze raken er zelf, als het ware, doof en stom van. Bach was altijd enorm geïnteresseerd in bijbelteksten die over muziek, dans of geluid gingen. Zou hij daarom geen koor in deze wonderlijke kantaten laten klinken, omdat ze met stomheid geslagen waren? Des te meer klinkt het orgel. Twee keer mag het concerteren. Aangezien Bachs oudste zoon Friedemann al niet meer in Leipzig woonde en de orgelpartij niet helemaal is uitgeschreven, zou Johann Sebastian dit wel eens zelf hebben kunnen spelen. Verder prachtige solostukken voor de alt. Het is eigenlijk nog amper een cantate zo, meer een concert. Bach importeert met het grootste gemak wereldlijke en ook instrumentale muziek in zijn kerkelijke cantates. Eerder geschreven dus dan de kerkelijke muziek. Liggen wij daarvan wakker, zoals biograaf Spitta of Albert Schweitzer? Integendeel. Misschien krijgen we dansneigingen en kunnen we daarom niet slapen. Maar Bach verwart ons wel met zijn vrije en genietende heerlijke omgang met muziek. De orgelstukken zijn mogelijk ontleend aan een veel eerder geschreven hobo-concert. De heerlijke altaria aan het begin van de wiegende 6/8e maat is mogelijk het tweede deel van dat concert. Bach voegde dan voor de kantaten wel een oboe di caccia, waardoor een wat ernstiger sfeer ontstaat, aan toe en laat het orgel spelen, het kerkinstrument bij uitstek. En zo past het weer wonderwel. We worden er stil van. Maarten het Hart verwacht vanwege de titel dat het over verliefdheid gaat. Wat meer over hem zegt dan over de kantaten. In deze week van de alt en de mezzo-sopraan een hele alt-kantate zonder een koraalafsluiting zelfs, maar wel met een concerterend orgel, obligaat heet dat dus. En welke alt zingt dit nu zo mooi?

Ja, dat was dus de mannenalt Andreas Scholl. Ja, we zullen gauw eens een artiesten-Bach-portret aan deze zanger wijden. Een geliefd zanger, die overigens ook nog graag popliedjes zingt. En dat heb ik tenminste wel eens op de radio gehoord, ook goed Nederlands spreekt trouwens. U hoorde Andreas Scholl met Collegium Vocale onder leiding van Philip Herrewegen. En de organist was Marcus Merkel. Het gereconstrueerde concert voor hobo nu, als BWV 1059 Reconstructed. Gespeeld door de hoboist Heinz Holliger. Heinz Holliger, die 21 mei 1974 werd. Holliger is een fenomeen, hij heeft altijd Bach gespeeld, haast buiten de revolutionaire ontwikkelingen in de barokpraktijk om. Maar daar ook weer door beïnvloed. Altijd heeft hij voor Bach gepleit. Maar ja, ook zijn er hedendaagse stukken voor hem gecomponeerd. Desnoods deed hij het zelf. Een musicus pur sang die altijd weer terugvalt op Bach. En deze dagen dirigeerde Heinz Holliger het Koninklijk Concertgebouworkest in Amsterdam. Ja, en terzijde. Maar hij deed dat onder andere, dat dirigeren met eigen werk. Goed, hier is dan de hoboïst Heinz Holliger.

De Hobo-concerten BWV 1053, 1059 en 1055 werden uitgevoerd door de hoboist Heinz Holliger met de Academy of St. Martin in the Fields onder leiding van Jonah Brown. En als we dan toch bezig zijn, hetzelfde gereconstrueerde concert nu voor blokfluit. In handen van Erik Bosgraaf. Ja, dat wordt weer extra genieten. Na de drie delen van het gereconstrueerde hobo-concert hoort u dan nog een bewerking van een orgelkoraal. Liebster Jesu, wir sind hier. Ook weer heel mooi. Met Bach kun je alle kanten op, als je de nootjes maar niet verandert.

De blokfluitsolist was Erik Bosgraaf met het ensemble Cor de Vento. U hoorde het concert in D-klein, BWV 1059, en de bewerking Liebster Jezu, Wie zient hier. En dit was voor deze week ons programma Geen dag zonder Bach. De concertzender iedere werkdag van 1 tot 2. Uw presentator was Joop van Zijl en deze programma's worden gemaakt door Govert Jan Bach. Ik wens u een prettige middag, een goed weekend en wellicht tot maandag.

En langzaam glijdt de piano weg. En dat is het prachtige spel van Glenn Gould. Van onze tune, onze herkenningsmelodie. Als we dat zo oneerbiedig mogen zeggen. De tune van het programma dagelijks, iedere werkdag, geen dag zonder Bach. En dit is een opname die nu weggedraaid wordt van Glenn Gould. En dat laten we de hele week horen als herkenningsmelodie aan het begin van dit uur tussen 1 en 2. En dat heeft ook nog een beetje een reden, want halverwege de week zullen we u vertellen wat we over Glenn Gould kunnen laten horen en meedelen. Want hij speelt deze tune, om het nog maar eens oneerbiedig te zeggen. Maar wij vinden het erg mooi, we komen er later op terug. Maar vandaag aan het begin van de week gaan we verder met een kantate 37. Wer da glaubet und getauft wird, der wird selig werden. Een kantate voor Hemelvaartsdag. Dat was vroeger een belangrijke kerkelijke feestdag, altijd 40 dagen na Pasen, vandaar dat hij altijd op een donderdag valt, 10 dagen voor Pinksteren. En het Griekse woord voor Pinksteren is Pentakosta, dat betekent 50, ofwel 50 dagen na Pasen. En omdat Bach 3 cantates voor hemelvaart en bovendien later nog een hemelvaartsoratorium schreef, wordt deze hemelvaartscantate nu toch behandeld. En eerlijk gezegd, deze is niet zo populair, maar die verdient beter. Bach en zijn onbekende tekstschrijver richten zich niet zozeer op de hemelvaart van Jezus Christus, maar op de tekst aan het eind van het Marcus-evangelie, waar dus de hemelvaart beschreven wordt. Bijbelonderzoek toont dat het evangelie van Marcus eindigt bij het aantreffen van het lege graf van Jezus Christus. De teksten van de verschijningen en hemelvaart zijn veel later toegevoegd. Marcus is het oudste evangelie en die aanvullingen zouden onder invloed van de andere evangeliën zijn gebeurd. In Bach's tijd was dat allemaal nog niet bekend en Luther en hij gaan natuurlijk van de voorliggende tekst uit. In de Luther-vertaling, wer da glaubet und getauft wird, der wird selig werden, klinkt dat al haast als muzikaal. Er zit een metrum in. Wer da glaubet und getauft wird, der wird selig werden. En Bach, tekstgevoelig als die is, zet daar dan een 3/2 maat in die weinig voorkomt. En zo komen ook deze woorden sterk over. De bas zal ze later nog herhalen. Het is ook het kernstuk van het Lutherse geloof. Niet goede daden, sacramenten, biecht of aflaten zullen je zedig maken, zorgen dat je behouden wordt na de dood, maar puur je geloof. Sola fide, door het geloof alleen. Van de tenoraria, die na het beginkoor volgt, ontbreekt de vioolsolo, die is zoek. Die wordt gereconstrueerd en klinkt dan mooi en passend. Het geloof is het pand der liefde, zingt de tenor. Dan volgt een prachtige canon door sopraan en alt. In een canon wordt anders dan in een fuga de muzikale zin verderop herhaald. Bij Bach vaak een muzikaal beeld van de navolging van Christus. Ze zingen een geliefde melodie die we kennen van kantate 1, Wie schön leuchtet der Morgenstern, een hemels duet. In de afsluitende basaria wordt ervan gesproken dat het geloof de ziel vleugels geeft. Dat is te horen, Bach geeft de muziek vleugels. Hij laat het fladderen in de basso continuo. Hij werd 18 mei 1724 voor het eerst uitgevoerd. Ruth Tetlow, de grote Bach-getallendeskundige, komt op basis van de titel van de kantate numerologisch op 283. De hele kantate telt 283 maten. Toeval? Te toevallig? Het is niet de eerste keer dat dit zo uitkomt, maar we horen het niet. Spielerij dan? Mystiek? Wel, in deze uitvoering van John Eliot Gardiner zult u in het duet, ik mag wel zeggen onze, Nederlandse, Lenneke Ruiten horen.